0: blijven. De voorwaarden van de Hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste 3 kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
1: Je mag lekker met z'n dat en lekker met z'n dis met een nooie.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op A1 Radio. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekincidenten. Op sociale media gaan verschillende filmpjes rond waarop een vechtpartij en arrestaties te zien zijn. De politie geeft geen verdere informatie. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. De bond wil nu actie van de politiek. Sinds hoofdconducteurs geen BOA-status meer hebben, kunnen ze niet meer zelfstandig een proces-verbaal opmaken tegen bijvoorbeeld zwartrijders. In 2025 waren er bijna 6500 incidenten. Dit jaar staat de teller al op 5100, waarvan 1400 keer met fysiek geweld en ruim 100 keer bedreigingen met een wapen tegen spoorwegpersoneel. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Er komen ook regels over veiligheid, uitstoot van gevaarlijke stoffen en het gebruik van start- en landingsbanen. De overlast per etmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Het aantal vliegbewegingen gaat terug naar 478.000 per jaar, waarvan 27.000 nachtvluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. De Amerikaanse marine geeft weinig details over de nieuwe toestellen die de huidige F-18 Hornet moeten opvolgen. Details over verwachte kosten, het aantal toestellen of de datum waarop ze operationeel moeten zijn, zijn niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. En deze. En deze. A1 Radio, de stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw...

en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekincidenten. Op sociale media gaan verschillende filmpjes rond waarop een vechtpartij en arrestaties te zien zijn. De politie geeft geen verdere informatie. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. De bond wil nu actie van de politiek. Sinds hoofdconducteurs geen BOA-status meer hebben, kunnen ze niet meer zelfstandig een procesverbaal opmaken tegen bijvoorbeeld zwartrijders. In 2025 waren er bijna 6500 incidenten. Dit jaar staat de teller al op 5100, waarvan 1400 keer met fysiek geweld en ruim 100 keer bedreigingen met een wapen tegen spoorwegpersoneel. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Er komen ook regels over veiligheid, uitstoot van gevaarlijke stoffen en het gebruik van start- en landingsbanen. De overlast per etmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Het aantal vliegbewegingen gaat terug naar 478.000 per jaar, waarvan 27.000 nachtvluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. De Amerikaanse marine geeft weinig details over de nieuwe toestellen die de huidige F-18 Hornet moeten opvolgen. Details over verwachte kosten, het aantal toestellen of de datum waarop ze operationeel moeten zijn, zijn niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
4: Dit assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.

0: trouwringen uitzoeken voor die allermooiste dag? Bij juwelier Mieke nemen we de tijd voor jullie. Gezellig, veel keus en een goed advies. Kijk op tijdvoortrouwringen.nl en plan je afspraak. Juwelier Mieke, sieraderie. In Doornspijk, dichterbij dan je denkt. Meer weten? Kijk op juweliermieke.nl.
1: Als uw wasmachine, wasdroger, vaatwasser of koelkast ineens niet meer doet wat hij moet doen, wat doet u dan? Dan belt u Luiting Witgoedservice. Voor reparatie bij u in huis van alle witgoedapparaten, dus ook inbouwapparatuur. En Luiting Witgoed berekent geen voorrijkosten. Luiting Witgoed is makkelijk mobiel bereikbaar op nummer 06-411-34045. Meer info vindt u op luitingwitgoed.nl.
2: Jacob en Coba Ritsema, broer achter zus. Bezoek het Noord-Philips Kunstmuseum en geniet van Jacobs wijdse en ademende landschappen en Coba's stille, zorgvuldige interieurs en portretten. Het laat zien dat de tijd niet vooruit beweegt, maar juist dieper wordt. Iedere zaterdag vanaf 3:00 voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet gratis toegang aan de winkelweg 17A in Nunspeet.
3: Zo trots in weer en wind, molende duif, wat ben je mooi.
4: Laten we zorgen dat het mooi blijft. Steun Molen de Duif in het onderhoud en word vriend voor maar €12,50 per jaar. En laat de wieken draaien. Uiteraard zijn eenmalige giften ook van harte welkom. Alle informatie vindt u op de site www.molendeduif.nl of breng een bezoek aan de molen en meld.

van jouw ochtend. Radio Nunspeet 105 9 FM. Met ja, de muziek van Poco en Call It Love. Welkom. Het is de Veluwe start-up voor deze woensdag. Woensdag 30 september 2026. Welkom. Kom je net uit bed? Goedemorgen. Misschien zit je wel lekker aan een bakje koffie. Krantje, Radio Nunspeet op de achtergrond. En dat met natuurlijk de vaste items. We gaan kijken naar ja, het nieuws van de dag. Het weer, verkeer en nog veel meer. Blijf erbij.

0: Piet Veerman en Sailing Home op deze woensdag. Woensdagochtend, 30 september 2026. Ja, ik moet even wennen, want normaal gesproken zit ik op de woensdagmiddag. En dat natuurlijk in het programma Big Fun. En dan zeg je altijd, ja, de woensdagmiddag. Maar dat is nu niet. Het is even wennen. In ieder geval, we gaan naar het nieuws toe voor vandaag. Want een 24-jarige Amsterdammer die wordt gezien als mogelijke leider van hackerscollectief Shiny Hunters. Die wordt nu ook verdacht van het proberen uit te lokken van twee moorden. Ja, de man die werd eerder deze maand aangehouden. Bij onderzoek van zijn laptop vond de politie informatie over twee moorden die in het buitenland gepleegd zouden moeten worden. En volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de verdachte daarvoor opdracht heeft gegeven. Ja, de man kwam eerder al met justitie in aanraking. In 2023 werd hij veroordeeld voor onder meer afpersing, witwassen en het hacken van bedrijven. En begin dit jaar kwam hij weer vrij. Zijn voorarrest is inmiddels met 90 dagen verlengd. En het onderzoek, dat gaat verder.
1: Is de bakker al wakker?
0: Ja hoor.
1: Jazeker!

Het is Mart Hoogkamer. Dag komt vroeg op laat. En kroegen in de hemel. Ja, ik heb nieuws over de zon. Want we hebben in Nederland dit jaar nu al meer zon gehad dan normaal gesproken in een volledig kalenderjaar. En gemiddeld heeft de zon in 2026 inmiddels ruim 1825 uur geschenen. En dat terwijl er na vandaag nog 3 volledige maanden van het jaar over zijn. Ja, vooral in het zuidoosten van Nederland is het bijzonder zonnig geweest. Het past bij een jaar waarin we al verschillende zeer zonnige en droge perioden hebben gehad. En ook de zomer van 2026 die verliep uitzonderlijk warm en zonnig. En er komt vandaag nog wat bij, want ook de laatste dag van september die begint op veel plaatsen met flink wat zon.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels. Blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm over de toenemende agressie tegen NS-personeel. Ze vragen de politiek in een brandbrief om maatregelen. Het weer, vanochtend veel zon en het wordt vandaag 23 tot 28 graden. Later meer bewolking en vanavond buien.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

En dat van Kevin Paré. En ik kom eraan en dat in de Veluwe start op. De Verenigde Staten die trekken hun laatste militairen terug uit de verschillende basissen in Irak. En daarmee komt een einde aan de Amerikaanse militaire aanwezigheid die in verschillende vormen meer dan 20 jaar heeft geduurd. Ja, de terugtrekking die maakt deel uit van de eerder gemaakte afspraak tussen Washington en Bagdad. Ja, de Verenigde Staten die vielen Irak in 2003 binnen. En in de jaren daarna veranderde de Amerikaanse militaire aanwezigheid meerdere keren van omvang en doel. En onder meer vanwege de strijd tegen de terreurgroep de Islamitische Staat. Ja, volgens Reuters betekent het vertrek ook dat de machtsverhoudingen in de regio opnieuw kunnen veranderen. Iran heeft al langer tijd veel politieke en militaire invloed in Irak, zo laten ze vandaag in de nieuwsdiensten weten. En dat op deze woensdagochtend, 30 september 2026. Je luistert naar Radio Nunspeet. En dat met de Veluwe start op. Tot aan de klok van 9 uur ben ik bij je. Nu de Simple Minds. En don't you forget.

Het zijn de leukste liedjes hier op de radio. En dat in de ochtendshow, de Veluwe Startop, Simple Minds en Don't You Forget About Me. Zet de radio maar een beetje harder.

Het was Justin de Wild. Ja, de olieprijs is gisteren weer wat gedaald. En dat komt onder meer doordat vanuit Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten meer olie op de wereldmarkt beschikbaar komt. Een vat Brentolie kostte dinsdag, gisteren dus, iets meer dan $103. En ondanks de dalingen liggen de prijzen nog altijd flink hoger dan eerder deze maand. En de energiemarkt die blijft onzeker door de spanningen in het Midden-Oosten en zorgen over mogelijke verstoringen, en dat van de olievoorzieningen. Ja, voor automobilisten is vooral de ontwikkeling van de olieprijzen belangrijk, omdat veranderingen uiterlijk ook kunnen doorwerken in de prijzen van benzine en diesel aan de pomp. Ja, gisteren zei ik het al. Ga je binnenkort lekker boodschappen doen in Duitsland? Dan zou ik daar ook even gaan tanken. Het is actueel en het wordt steeds duurder en duurder. Ja, zou de regering daar wat aan gaan doen? Ik weet het.

gingen terug in de tijd, de Time Bandits. En tijd om te kijken naar het actuele weerbericht. Dat gaan we zo meteen doen. Eerst nog deze plaat. Het is een leuke. Het is Nicky. En What Did I Do?

de radio. En zojuist zei ik het al. We gaan kijken naar het weerbericht. En ja, vanochtend begint de dag op de meeste plaatsen droog met behoorlijk wat zon. En zometeen, iets na 8 uur, dan wordt het rond de 17 graden. En ja, straks rond 9 uur kan de temperatuur alweer richting de 19 graden gaan. En de wind komt uit het zuidoosten en is matig. En vanmiddag blijft het eerst warm en zonnig. Maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking weer toe. Het wordt ongeveer 22 graden aan de zuidkust en tot lokaal 27 graden in het oosten. Ja, voor Nunspeet en de Veluwe ligt de maximum temperatuur rond de 25 graden. Opnieuw bijzonder warm, dus en dat voor de laatste dag van september. Ja, later in de middag gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Vanavond neemt de kans op buien verder toe. En daarbij is er plaatselijk ook onweer mogelijk. De wind is meestal niet al te sterk. En daarmee sluiten we september nog één keer bijzonder af. Maar vanaf morgen wordt het duidelijk, helaas, weer minder warm. Actuele buitentemperatuur buiten ons studiogebouw. Op dit moment

0: Velufine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Velufine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op velufinenunspeet.nl.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
2: Waar vind je tegenwoordig nog een eerlijke garage? Met eerlijk advies, vakkundig personeel en een goede naam? Bij de Jager Autoservice in Nunspeet natuurlijk. Al jaren toonaangevend. Groot en klein onderhoud, bandenservice, APK-keuringen, schadeherstel, kentekenloket, reparatie of vervanging van uw autoruit, kenteken graveren en nog veel meer. Veilig autorijden begint bij de Jager Autoservice. Marconiweg 10 in Nunspeet. Kijk ook eens op dejagerautoservice.nl.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
3: Een uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
4: Wow, Agrotuin en Dier.
3: Kom eens langs en sta versteld van het aanbod.

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: Zandengrind.nl. De leverancier van alle soorten zand, grind, split, tuinaarde en toebehoren. Eventueel geleverd aan huis, op de stoep of in de tuin, met onze vrachtauto met autolaadkraan. Zandengrind.nl. Ook voor afvalcontainers en afvalinzameling. Wist je dat wij beschikken over een mobiele betoncentrale? Hiermee maken wij beton op locatie. Al vanaf 500 liter. Kijk en bestel via zandengrind.nl. Voor hovenier, particulier, straatmakers en bouwbedrijven.
2: Ben jij ook zo gek op klimmen en klauteren? Kom dan naar Binnenspeeltuin De Tol. Er is een mega grote glijbaan, een elastieke klimtoren van wel 7 meter hoog, trampolines en een voetbalveld. Ook is het superleuk voor je kinderfeestje. Geniet in de gezellige en betaalbare horeca van een lunch, snack of maaltijd. Voor de ouders is er gratis entree, wifi en parkeren. Binnenspeeltuin De Tol, Elspeterweg 61A in Nunspeet. Kijk voor acties, openingstijden en tarieven op binnenspeeltuin-detol.nl.
3: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
4: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
6: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuig over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
5: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
7: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder? Want het is echt nodig.
5: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer, vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
8: Zoals gebruikelijk op woensdag verloopt de ochtendspits niet bijzonder druk. In het midden van het land staat nu één file op de A50 van Arnhem naar Os. Daar is het oponthoud bij Ravenstein een kleine 10 minuten.
4: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
9: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
10: Een gedenkteken is meer dan steen. Het is een blijvende herinnering vol betekenis. Matseva Gedenkmonumenten in Hulshorst creëert samen met u een persoonlijk ontwerp. Voor een nieuw monument, vakkundige restauratie of onderhoud, wij ontzorgen u volledig. Matseva, waar herinneringen in steen met liefde zijn vormgegeven. Kijk op matseva.nl of kom langs voor een persoonlijk gesprek.
11: Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
12: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
11: Op zoek naar een stijlvolle locatie voor een bedrijfsdiner, receptie of borrel? Petit Verdot Nunspeet denkt met je mee. Kijk op petitverdot.nl.
13: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 743802. Dus ga voor onze actie snel naar weertenergie.nl of bezoek onze showroom Marconiweg in Nunspeet.
14: Is uw huis toe aan een gedegen schildersbeurt? Bel Johan Pluim Schilderwerken. Voor schilderwerkzaamheden voor zowel binnen- als buitenshuis. Buitenmuren, kozijnen, complete wand- en plafondafwerking. Alles kan. Johan Pluim Schilderwerken heeft voor elk schildersprobleem de juiste oplossing. Bel voor een vrijblijvende offerte 0341-264488. Johan Pluim Schilderwerken in Nunspeet. Waterweg 6A. Uw vakman in huis.

Terug naar de jaren 80. Het was Toto en Stop Loving You. En welkom bij het tweede uur van het programma De Veluwe Start Op. En dat elke door de weekse dag, maandag tot en met vrijdag, op de radio. En zometeen de vaste items. We gaan kijken naar de Hollandse klompplaat. En de horoscoop, het nieuws en natuurlijk de beste muziek. En de

0: Het is Earth and Fire. And maybe tomorrow, maybe tonight.
1: Hollands, herkenbaar. Met de klompplaat.
0: En dat even voor alle kinderen die in de bus zitten naar school. En natuurlijk ook even voor de chauffeurs. Emma Hees dus voor jullie. En hard te breken.

0: spreek ik die van jou.
1: Heb ik het over Emma Heesters en hartebreker. Ja, de populariteit van padel die zorgt ook voor een opvallende toename van oogletsel. Nederlandse oogartsen die zeggen de afgelopen maanden veel vaker spelers te zien die een padelbal vol in het oog hebben gekregen. Een oogarts uit Leiderdorp die zag voorheen ongeveer 2 gevallen per maand. En inmiddels gaat het daar soms om 2 tot 3 patiënten per week. Ja, de meeste mensen die herstellen volledig, maar volgens de arts houdt naar schatting ongeveer 5% blijvende schade over, zoals een verminderd zicht. Ja, de padelbal die past vrijwel precies in de oogkas en kan met een flinke snelheid het oog raken. En oogartsen die willen daarom vooral dat spelers zich bewuster worden van het risico als ze dat dus gaan doen. Dus een gewaarschuwd mens die telt voor 2. Ja, ga je padellen, dan moet je opletten dat je een bal niet in je oog krijgt. Ja, hoe moet je dat eigenlijk doen? Ook lastig.

0: Het is John Best en Je raakt me zo. Ja, tijd voor het volgende item in het programma.
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Ja, ben je vandaag jarig? Dan wil ik zeggen van harte gefeliciteerd met je verjaardag op deze woensdag 30 september. Ja, wie vandaag jarig is, net zoals gisteren, die heeft het sterrenbeeld Weegschaal. Ja, volgens de sterren ben je vaak iemand die goed aanvoelt wat er om je heen gebeurt. En je houdt van gezelligheid en harmonie en je probeert ruzie of gedoe liever op te lossen dan het groter te maken. Maar juist daar ligt het nieuwe levensjaar een uitdaging. Je hoeft niet altijd degene te zijn die zich aanpast. Soms is het goed om duidelijk te zeggen wat je zelf wil. Op het gebied van werk kan er de komende tijd iets veranderen, waardoor je meer verantwoordelijkheid krijgt. Of uiteindelijk kun je laten zien wat je kunt. In de liefde draait het vooral om aandacht. Niet de grote gebaren, maar juist de kleine dingen. Die kunnen dit jaar het verschil maken. En jouw gelukstip voor de komende levensjaar: kies niet altijd voor wat het makkelijkst is, maar wat voor jou het beste voelt. Ja, goeie. Een echte liefde is niet iemand vinden die perfect is, maar iemand bij wie je nooit hoeft te doen alsof...

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts veel minder vliegtuigen de lucht in. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden, ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting om daar soepeler mee om te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Het weer, vanochtend veel zon. Het wordt 23 tot 28 graden vandaag. Later meer bewolking en vanavond buien.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: Het hoogtepunt van de spits ligt inmiddels weer achter ons. En het was vanmorgen gelukkig toch al niet al te druk, zoals gebruikelijk op woensdagochtend. In het midden van het land staat nu nog 40 kilometer file. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Daar is de vertraging bij Utrecht nu een kwartier. Op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort, een stukje noordelijker op die snelweg, ze rijdt het langzaam bij Strand Nulde. 5 kilometer file, dat kost je 15 minuten. De A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein, 10 minuten oponthoud. En op de A50 van Os naar Arnhem, de andere kant op, staat er een file tussen knooppunt Ewijk en Heteren. Hier is de vertraging zo'n 5 tot 10 minuten.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

Ja, goede platen moet je natuurlijk helemaal uitdraaien. De Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. In 19 Europese landen, waaronder Nederland, zijn invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met smartphones. Een criminele organisatie zou oude telefoons hebben opgeknapt met gebruikte onderdelen en ze vervolgens als nieuwe toestellen hebben verkocht. Ja, volgens de Europese aanklager zijn consumenten voor meer dan 300 miljoen euro gedupeerd. Ja, de telefoons die zouden in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten zijn samengesteld en daarna via Nederland Europa zijn binnengekomen. In totaal zouden meer dan een miljoen smartphones zijn verkocht. Ja, 7 verdachten die zijn aangehouden. En aan de internationale actie deden bijna 1800 politiemensen, douaniers en andere opsporingsambtenaars mee. Zo staat vanochtend in de kranten te lezen. Dit is de nieuwe van Miss Montreal, oftewel Sanne Hans. En met haar nieuwe single, Groot.

Rolf Sanchez en Darte Un Beso. Ja, Amsterdam die gaat 200 nieuwe afvalbakken plaatsen om de overlast door statiegeldjagers te verminderen. Ja, sinds zijn statiegeld zit op kleine flesjes en blikjes, worden afvalbakken regelmatig opengetrokken en of vuilniszakken kapot gemaakt door mensen die op zoek zijn naar statiegeldverpakkingen. Ja, de nieuwe bakken die krijgen daarom een apart vak waarin mensen hun flesjes en blikjes kunnen achterlaten. En ook sluit de deur van de afvalbak automatisch en moet de vuilniszak moeilijker bereikbaar worden. De eerste bakken die staan bij Amsterdam Centraal. Als het systeem werkt, wil de gemeente ze op steeds meer plaatsen gaan neerzetten. En ja, misschien gaan meer gemeentes dat ook doen. Want ja, die statiegeldmensen, ja, ik vind er persoonlijk wat van. Maar dat is mijn mening. Andere mensen die zeggen, ja, het is wel geld wat op straat ligt en het ligt voor het oprapen. Ja, en je verdient er geld mee, maar het is ook weer opgeruimd. Dus ja, het is een beetje zo... Ja, zo tegenstrijdig allemaal. Maar in ieder geval Amsterdam, die gaat er wat aan doen.

de radio en Calypso. Ik heb nieuws over de Formule 1, want Fernando Alonso die is voorlopig nog niet klaar met de Formule 1. De inmiddels 45-jarige Spanjaard die heeft zijn contract bij Aston Martin verlengd. En dat tot en met eind 2027. En daarmee komt een einde aan de speculatie over zijn toekomst. Alonso zei de afgelopen maanden regelmatig dat hij nog moest nadenken over doorgaan. De tweevoudig wereldkampioen die maakte in 2001 zijn Formule 1 debuut en heeft inmiddels 440 races achter zijn naam staan. En dat is meer dan welke coureur dan ook. Ja, Aston Martin die kent dit jaar overigens een lastig seizoen. Alonso die staat momenteel 19e in het kampioenschap. En komend weekend wordt er gereden en dat in Maleisië. Het zit er helaas op voor 2 uur lang. De Veluwe start op. Morgen ben ik weer bij je terug. En dan met een nieuwe aflevering. Maak er een hele mooie dag van. Ik kom je dus tegen morgenochtend. Radio Nunspeet. En de laatste die is van Ancora. De mannen van Ancora. En dat met Hey Jij. Hey.

0: Een gedenkteken is meer dan steen. Het is een blijvende herinnering vol betekenis. Matseva Gedenkmonumenten in Hulshorst creëert samen met u een persoonlijk ontwerp. Voor een nieuw monument, vakkundige restauratie of onderhoud, wij ontzorgen u volledig. Matseva, waar herinneringen in steen met liefde zijn vormgegeven. Kijk op matseva.nl of kom langs voor een persoonlijk gesprek.
1: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Hij is er en zit in Nunspeet, de Zuivelhoeve. Een winkel waar je elke dag jezelf kan verwennen met heerlijke kwaliteitsproducten. Zoals Twentse metworsten of Noord-Hollandse kaas. Maar ook echte boerenkaas en vers gebrande noten. Vergeet ook niet onze heerlijke bonbons en leuke cadeautjes. Tevens is er een uitgebreid assortiment buitenlandse kazen, een mooie collectie wijnen en bieren en zelfs een Bastiaan bier van de brouwerij Bastiaan in Nunspeet. Zuivelhoeve Nunspeet zit aan de Dorpstraat 49. De Zuivelhoeve. Onmeunig lekker.
4: Van den Pol Mode.
5: Op zoek naar de nieuwste modetrends? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
4: Van den Pol Mode. Jouw stijl, jouw keus.
5: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
6: Grondverzet en graafwerkzaamheden. Dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst. Verlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info.

0: Rugpijn? Denk eens aan een nieuw bed. Bij Weber Woonwereld in Elburg vind je bijna alle Nederlandse topmerken bedden. En alles wat daarbij komt kijken. Pak je slaap.
1: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
3: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Bij het ongeval tussen 3 vrachtwagens en 3 personenauto's kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. Hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met het herstellen van het wegdek en het bergen van de voertuigen. Het verkeer op de N48 wordt omgeleid via de N36 en de N34. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 12:15 s'nachts voordat een buurtbewoner dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde de druk op de regering in Havana de voorbije maanden flink op door de levering van olie aan het eiland stop te zetten en te dreigen de controle over Cuba over te nemen. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio. De stem van jouw regio.
1: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. In het huis waar de wapens lagen werd een 19-jarige Amsterdammer gearresteerd. Zijn rol wordt onderzocht. De 3 mannen zitten in volledige beperking en mogen alleen praten met hun advocaat. 2 verdachten zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuist te zijn gegaan. Een alarmcode wordt doorgaans alleen verzonden bij ongeoorloofde inmenging in de cockpit. De Israëlische autoriteiten dachten daarom aan een kaping en stuurden straaljagers de lucht in. Premier Netanyahu en zijn defensieminister Katz hielden spoedoverleg. Het toestel van Fly Dubai was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het pretpark Six Flags bij Los Angeles sluit per direct de populaire achtbaan X2. Ruim 100 bezoekers zouden tijdens de rit van 2 minuten hersenletsel hebben opgelopen. De directeur van het pretpark zegt dat de attractie talloze veiligheidstests heeft doorstaan, maar zet de veiligheid van bezoekers voorop. De achtbaan had al eerder problemen. In 2002 moest hij dicht vanwege ontwerpfouten. In 2007 omdat de wagentjes ondeugdelijk bleken. CNN meldt dat de X2 de voorbije 20 jaar in verband is gebracht met ernstige verwondingen en 2 sterfgevallen. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Bij het ongeval tussen 3 vrachtwagens en 3 personenauto's kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. Hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met het herstellen van het wegdek en het bergen van de voertuigen. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

gaat voor goud. A1 Radio. Onderweg. Op het werk. En thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

gaat voor goud. Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuisten zijn gegaan. Het pretpark Six Flags bij Los Angeles sluit per direct de populaire achtbaan X2. Ruim 100 bezoekers zouden tijdens de rit van 2 minuten hersenletsel hebben opgelopen. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

gaat voor goud. Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. Burnham erkende dat het vertrek uit de EU in 2020 het Verenigd Koninkrijk meer kwaad dan goed gedaan heeft. Hij wil alle opties in kaart brengen en nagaan of er overeenstemming kan worden bereikt. Een top met de EU in juli moest worden uitgesteld vanwege het ontslag van zijn voorganger, premier Keir Starmer. In Duitsland is een grote politieactie aan de gang tegen motorclub Hells Angels. Ook Nederland is bij de actie betrokken. Er zijn invallen gedaan in 140 gebouwen door meer dan 1000 agenten. Het doel is om van 70 verdachten bezittingen in beslag te nemen ter waarde van 50 miljoen euro. Het OM beschouwt de Duitse Hells Angels als een criminele organisatie die zich bezighoudt met afpersing, georganiseerde fraude en grootschalige witwaspraktijken. De motorclub zou zich ook bezighouden met wapenmisdrijven, mishandeling en belastingontduiking. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. De 3 mannen zitten in volledige beperking en mogen alleen praten met hun advocaat. 2 verdachten zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuist te zijn gegaan. Een alarmcode wordt doorgaans alleen verzonden bij ongeoorloofde inmenging in de cockpit. De Israëlische autoriteiten dachten daarom aan een kaping en stuurden straaljagers de lucht in. Premier Netanyahu en zijn defensieminister Katz hielden spoedoverleg. Het toestel van Fly Dubai was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op

0: Deze. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: AE Radio, goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: gaat voor goud.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: AE Radio. AE Radio.

0: non-stop. Brons.
1: Gaat voor goud.
2: A1 Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
2: De lokale omroep voor Nijkerk.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. In Duitsland is een grote politieactie aan de gang tegen motorclub Hells Angels. Ook Nederland is bij de actie betrokken. Er zijn invallen gedaan in 140 gebouwen door meer dan 1000 agenten. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuist te zijn gegaan. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Koop lokaal.
2: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
3: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De vechtpartij tussen twee piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft een vliegramp voorkomen. Een van hen wilde zelfmoord plegen en het toestel laten neerstorten. Hij stak zijn collega aan de cockpit, maar die wist met hulp van anderen weer controle over het vliegtuig te krijgen. Het toestel was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv en zond een noodcode uit. Israël stuurde meteen straaljagers de lucht in omdat rekening gehouden werd met een kaping. Het toestel is veilig geland op een regionaal vliegveld in de Saoedische stad Tabuk. De laatste Amerikaanse troepen zijn vandaag zonder al te veel tamtam vertrokken uit Irak na 23 jaar. In Irak wordt het vertrek gevierd als de dag van de soevereiniteit. Het Iraakse leger zegt klaar te zijn om zelf het land te verdedigen tegen Iraanse milities in Irak. Gedurende de Irak-oorlog waren er 170.000 Amerikaanse troepen in Irak. De laatste tijd bestreden die vooral IS en hebben ze Iraakse militairen opgeleid. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. Burnham erkende dat het vertrek uit de EU in 2020 het Verenigd Koninkrijk meer kwaad dan goed gedaan heeft. Hij wil alle opties in kaart brengen en nagaan of er overeenstemming kan worden bereikt. De N48 bij het Drentse Zuidwolde blijft toch de verdere dag dicht. Vanavond hoopt Rijkswaterstaat de provinciale weg weer vrij te kunnen geven. Vannacht is een deel van de weg opnieuw geasfalteerd. De weg lag na het ongeluk met enkele vrachtwagens en 3 personenauto's bezaaid met huisvuil van 1 van de vrachtwagens en brokstukken van de betrokken voertuigen. 2 vrachtwagenchauffeurs kwamen om. De opruim- en herstelwerkzaamheden op de N48 zijn nog gaande. Het weer, behalve in Zeeland, blijft het overal droog en zomers bij een matige zuidoostenwind. In het oosten en zuidoosten kan het rond de 28 graden worden. In het westen rond de 22. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld.

0: en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De vechtpartij tussen twee piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft een vliegramp voorkomen. Een van hen wilde zelfmoord plegen en het toestel laten neerstorten. Hij stak zijn collega aan de cockpit, maar die wist met hulp van anderen weer controle over het vliegtuig te krijgen. De laatste Amerikaanse troepen zijn vandaag zonder al te veel tamtam vertrokken uit Irak na 23 jaar. In Irak wordt het vertrek gevierd als de dag van de soevereiniteit. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. De N48 bij het Drentse Zuidwolde blijft toch de verdere dag dicht. Vanavond hoopt Rijkswaterstaat de provinciale weg weer vrij te kunnen geven. Het weer, behalve in Zeeland, blijft het overal droog en zomers bij een matige zuidoostenwind. In het oosten en zuidoosten kan het rond de 28 graden worden, in het westen rond de 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Nu worden werkenden te hard getroffen en de partij wil extra geld uit grote bedrijfswinsten halen. Het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid opent wel de deur naar een bredere totaaldeal over de begroting. Maar Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Dat staat wel vermeld in de coalitieafspraken. Een piloot van Fly Dubai heeft zijn collega neergestoken tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Passagiers hielpen de aanvaller te overmeesteren nadat het toestel halverwege plotseling een duikvlucht maakte en de cockpit werd geopend. Het vliegtuig week na de bloedige vechtpartij uit naar Saoedi-Arabië en landde daar veilig in Tabuk. Fly Dubai stuurt nu een tweede toestel om de opgesloten passagiers op te halen. Van een vliegtuigkaping was volgens de Israëlische autoriteiten geen sprake. Brussel wil dat hulpdiensten in grensregio's rechtstreeks kunnen communiceren met hun buitenlandse collega's. De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd voor één Europees communicatiesysteem. Nu lopen Nederlandse hulpverleners nog tegen grenzen aan omdat hun C2000-systeem niet zomaar aansluit op Belgische of Duitse systemen. Met het nieuwe netwerk kunnen straks ook foto's en videobeelden direct worden gedeeld. De EU wil dat het systeem uiterlijk in 2036 in alle lidstaten draait. En fietsenwinkel Want2Go Biking heeft de complete voorraad fietsen overgenomen van het failliete Axel, de maker van Sparta en Batavus. Dat hebben de curatoren van het Heerenveense bedrijf bekendgemaakt. De deal gaat puur om de fietsen zelf, de merkrechten en onderdelen vallen naar buiten. Volgens de curatoren is er wel veel interesse in die overige onderdelen en lopen daar nu gesprekken over. Een volledige doorstart van Axel bleek eerder al niet mogelijk te zijn omdat het bedrijf te complex in elkaar stak. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Een piloot van Fly Dubai heeft zijn collega neergestoken tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Passagiers hielpen de aanvaller te overmeesteren en het toestel kon daarna veilig landen. Brussel wil dat hulpdiensten in grensregio's rechtstreeks kunnen communiceren met hun buitenlandse collega's. De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd voor één Europees communicatiesysteem. En fietsenwinkel Want2Go Biking heeft de complete voorraad fietsen overgenomen van het failliete Axel, de maker van Sparta en Batavus. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het kabinet heeft nieuwe, concrete richtlijnen afgesproken met de politie en het OM om de bestaande verhoging van 200% beter toe te passen. Ook geldt het uitgangspunt dat een taakstraf of boete niet meer past. Het OM zal sneller een celstraf eisen. Wel mag de rechter daarvan afwijken. Als het over 3 jaar niet tot zwaardere straffen heeft geleid, komen er wettelijke minimumstraffen. De politie in Arnhem heeft 8 jongeren aangehouden na een reeks heftige vechtpartijen in de binnenstad. Bij het geweld rond het station en het Willemsplein vielen gisteravond 3 gewonden, van wie 1 minderjarige zwaar gewond raakte. 1 van de verdachten wordt verdacht van poging tot doodslag en er is vermoedelijk ook gestoken. De arrestanten zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. De politie doet nu uitgebreid onderzoek naar de aanleiding van de vechtpartijen in Arnhem en zoekt nog getuigen. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Nu worden werkenden te hard getroffen en de partij wil extra geld uit grote bedrijfswinsten halen. Het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid opent wel de deur naar een bredere totaaldeal over de begroting. Maar Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Dat staat wel vermeld in de coalitieafspraken. En in de straat van Hormuz zijn vandaag minstens 3 schepen aangevallen, waaronder een olie- en een LPG-tanker. Dat meldt het Britse maritieme agentschap UKMTO. De vaartuigen werden getroffen door projectielen van nog onbekende herkomst. Over eventuele schade of slachtoffers zijn nog geen details bekendgemaakt. De straat van Hormuz is al weken het brandpunt van de hevige strijd tussen de VS, Israël en Iran. Dat laatste land deed een voorstel om de straat weer te openen, maar de VS wees dat vandaag officieel af. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

één radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld.

0: en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is hier.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het OM zal sneller een celstraf eisen. De politie in Arnhem heeft 8 jongeren aangehouden na een reeks heftige vechtpartijen in de binnenstad. Bij het geweld rond het station en het Willemsplein vielen gisteravond 3 gewonden, van wie 1 minderjarige zwaar gewond raakte. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. En in de straat van Hormuz zijn vandaag minstens 3 schepen aangevallen, waaronder een olie- en een LPG-tanker. De vaartuigen werden getroffen door projectielen van nog onbekende herkomst. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5.

0: wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De verdachte van de dodelijke schietpartij vrijdagavond aan de NDSM-kade kende het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer, de 61-jarige gevangenisbewaarder Marcel, was dus geen willekeurig doelwit. Verdachte Amin D. sprak hem eerst agressief aan op het terras over een gebeurtenis uit het verleden, kwam even later terug en schoot hem dood. De schietpartij gebeurde op klaarlichte dag op een druk terras voor het oog van tientallen getuigen. De politie hield de 37-jarige schutter al snel daarna aan. Er is geen afspraak binnen de coalitie om te bezuinigen op onderwijs, benadrukt D66-minister Letchert. Ze reageert op een ambtelijke tabel van financiën waarin staat dat bijna de helft van een eventueel begrotingsgat bij onderwijs vandaan moet komen. Volgens Letchert maakt ze zich geen zorgen en is er afgesproken om bij een tekort breed te kijken binnen het kabinet, waaronder ook bij sociale zaken. En daarmee spreekt ze de berichten tegen over al vaststaande bezuinigingen op haar ministerie. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het kabinet heeft nieuwe, concrete richtlijnen afgesproken met de politie en het OM om de bestaande verhoging van 200% beter toe te passen. Ook geldt het uitgangspunt dat een taakstraf of boete niet meer past. Het OM zal sneller een celstraf eisen. Wel mag de rechter daarvan afwijken. Als het over 3 jaar niet tot zwaardere straffen heeft geleid, komen er wettelijke minimumstraffen. En in het Noordpoolgebied is sinds 1979 elke 10 jaar een hoeveelheid zeeijs ter hoogte van Spanje verdwenen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus in een nieuw rapport over de oceanen. Door het verdwijnen van dat ijs heeft de Arctische kust meer last van wind en golven, waardoor 60% kwetsbaar is voor erosie en zeespiegelstijging. Naast de grote gevolgen voor het klimaat speelt het Noordpoolgebied ook geopolitiek een steeds grotere rol tussen onder meer de EU, de VS, Rusland en China. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. En deze. En deze. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.
3: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: A1 Radio, goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De verdachte van de dodelijke schietpartij vrijdagavond aan de NDSM-kade kende het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad. Verdachte Amin D. sprak hem eerst agressief aan op het terras over een gebeurtenis uit het verleden, kwam even later terug en schoot hem dood. Er is geen afspraak binnen de coalitie om te bezuinigen op onderwijs, benadrukt D66-minister Letchert. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het OM zal sneller een celstraf eisen. En in het Noordpoolgebied is sinds 1979 elke 10 jaar een hoeveelheid zeeijs ter hoogte van Spanje verdwenen. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De VVD wil de mogelijkheid om kleine spaarders te ontzien bij de box 3-plannen voor de nieuwe vermogensbelasting. Het kabinet wil dat straks spaarders al vanaf 30.000 euro belasting gaan betalen, maar de VVD zoekt naar een andere dekking om die grens hoger te houden. De partij reageert daarmee op kritiek van onder meer de SGP over het belasten van kleine spaarpotten. In het nieuwe stelsel heft de overheid sowieso pas belasting op.

0: over beleggingen zodra de winst daadwerkelijk is gerealiseerd. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Een resolutie daartoe is door bijna alle gemeenten aangenomen op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens voorzitter Dijksma werkt het huidige asielsysteem niet meer. Gemeenten willen daarom langdurige financiering voor onder meer kleine opvanglocaties en flexibele opvang voor diverse doelgroepen, zoals Oekraïners en statushouders. Frankrijk wil een einde maken aan de migratiedeal met het Verenigd Koninkrijk over de uitwisseling van asielzoekers. Parijs onderhandelt momenteel met Londen over het stopzetten van de overeenkomst uit 2025, die mogelijk morgen al afloopt. Onder die deal sturen de Britten bootmigranten terug naar Frankrijk in ruil voor asielzoekers met familie in het Verenigd Koninkrijk. Tot nu toe zijn dat 1400 mensen. En waar de Britten de afspraken juist graag willen verlengen, stuurt Frankrijk nu dus aan op een definitief einde ervan. En de Amerikaanse defensieminister Hegseth wil nog dit jaar een vijfde van alle generaals en admiraals ontslaan. Die forse bezuiniging op de legertop wordt vandaag officieel aangekondigd op een marinebasis in Virginia. Het is de volgende stap in het plan van Hegseth om de bureaucratie binnen het Pentagon flink terug te dringen. Vorig jaar schrapte hij ook al een tiende van de hoogste legerofficieren. Volgens het Amerikaanse ministerie zijn de ontslagen nodig om het leger van de VS slagvaardiger te maken. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De VVD wil de mogelijkheid om kleine spaarders te ontzien bij de box 3-plannen voor de nieuwe vermogensbelasting. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Frankrijk wil een einde maken aan de migratiedeal met het Verenigd Koninkrijk over de uitwisseling van asielzoekers. Onder die deal sturen de Britten bootmigranten terug naar Frankrijk in ruil voor asielzoekers met familie in het Verenigd Koninkrijk. En de Amerikaanse defensieminister Hegseth wil nog dit jaar een vijfde van alle generaals en admiraals ontslaan. Het is de volgende stap in het plan van Hegseth om de bureaucratie binnen het Pentagon flink terug te dringen. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Achterveld, Koevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is AN Radio, de stem van jouw regio.

104.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid, omdat eerder oppositiepartij Pro zich al tegen die plannen keerde. JA21 is net als Pro tegen hogere belasting op arbeid, maar de partij zoekt de oplossing juist in het schrappen van overheidsuitgaven in plaats van zwaardere belastingen voor vermogenden. Het kabinet wil die belastingverhoging juist gebruiken voor extra geld voor defensie. Bij de luchtmachtbasis in Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. De man riep dat hij een bom bij zich had nadat er eerder al een verdacht pakketje werd gevonden bij de hoofdpoort. De explosieven- en opruimingsdienst onderzoekt de zaak. Eerder vandaag werd er ook in Bunnik een verdacht pakketje aangetroffen bij een militaire post, maar dat bleek loos alarm. Of er een verband is tussen de twee incidenten in Friesland en Utrecht wordt nog onderzocht. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Een resolutie daartoe is door bijna alle gemeenten aangenomen op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens voorzitter

0: Ter Dijksma werkt het huidige asielsysteem niet meer. Gemeenten willen daarom langdurige financiering voor onder meer kleine opvanglocaties en flexibele opvang voor diverse doelgroepen, zoals Oekraïners en statushouders. En luchtvaartmaatschappij Fly Dubai zegt nog niet te weten waarom er vandaag ruzie is ontstaan in de cockpit van hun toestel naar Tel Aviv. De maatschappij roept op niet te speculeren zolang het officiële onderzoek loopt. Het incident dwong het vliegtuig tot een noodlanding in Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Israël stelt inmiddels wel een onderzoek in via het ministerie van Transport en Defensie. De gedupeerde reizigers zijn inmiddels alsnog met twee vervangende toestellen onderweg naar Tel Aviv. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
3: Radio. Goedemiddag.
4: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. Bij de luchtmachtbasis in Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. De man riep dat hij een bom bij zich had nadat er eerder al een verdacht pakketje werd gevonden bij de hoofdpoort. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. En luchtvaartmaatschappij Fly Dubai zegt nog niet te weten waarom er vandaag ruzie is ontstaan in de cockpit van hun toestel naar Tel Aviv. De gedupeerde reizigers zijn inmiddels alsnog met twee vervangende toestellen onderweg naar Tel Aviv. Het weer: toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Volgens Moskou zijn Europese landen door hun wapenproductie en samenwerkingen rechtstreeks betrokken bij de oorlog van Rusland met Oekraïne. De dreigende taal volgt op berichten dat Polen een fabriek wil openen voor Patriot-raketten ter ondersteuning van Kiev. De tas van de man die vandaag werd aangehouden bij de vliegbasis Leeuwarden bevatte geen explosief. Dat meldt de koninklijke marechaussee nadat de explosieve opruimingsdienst de tas veilig verklaarde. De man zei rond het middaguur bij de poort een bom bij zich te hebben en haalde spullen uit zijn tas die op een explosief leken. Na urenlang onderzoek en een gedeeltelijke ontruiming van de vliegbasis Leeuwarden bleek het om vals alarm te gaan. Wat er wel in de tas zat is niet bekendgemaakt. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. JA21 is net als PRO tegen hogere belasting op arbeid, maar de partij zoekt de oplossing juist in het schrappen van overheidsuitgaven in plaats van zwaardere belastingen voor vermogenden. Het kabinet wil die belastingverhoging juist gebruiken voor extra geld voor defensie. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Cornelissen werd bij het grote publiek bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was sinds het vorige seizoen te zien als jurylid in De Slimste Mens op tv. Ze had ook een column in de Volkskrant. Bij Paulien Cornelissen werd in 2024 kanker vastgesteld. Haar publicist heeft

0: haar overlijden bekendgemaakt. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
3: Goedenavond.
4: Onderweg op het werk en thuis. Dit is

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. De tas van de man die vandaag werd aangehouden bij de vliegbasis Leeuwarden bevatte geen explosief. De man zei rond het middaguur bij de poort een bom bij zich te hebben en haalde spullen uit zijn tas die op een explosief leken. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij Pro zich al tegen die plannen keerde. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek.
2: De stem van jouw regio is A1 Radio.

Steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld.

0: en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. De oppositiepartijen noemden het een boete op sparen, waarna ook de drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA lieten weten naar alternatieven te willen kijken. De oppositie blijft daarnaast kritisch op de geplande verhoging van de inkomstenbelasting, omdat meer werken moet lonen. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Volgens Moskou zijn Europese landen door hun wapenproductie en samenwerkingen rechtstreeks betrokken bij de oorlog van Rusland met Oekraïne. De dreigende taal volgt op berichten dat Polen een fabriek wil openen voor Patriot-raketten ter ondersteuning van Kiev. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Premier Netanyahu heeft zijn veiligheidsdiensten opgedragen zich voor te bereiden op verdere dreigingen. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. De Israëlische defensieminister spreekt van een terreurpoging, al is de precieze toedracht van de aanval nog altijd niet duidelijk. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Cornelis werd bij het grote publiek bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was sinds het vorige seizoen te zien als jurylid in De Slimste Mens op tv. Ze had ook een column in de Volkskrant. Bij Paulien Cornelissen werd in 2024 kanker vastgesteld. Haar publicist heeft haar overlijden bekendgemaakt. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief promo.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Oh, ik hoor het pas net voor het eerst goed. Hij zegt dans door. En ik verstond de hele tijd tas toe. Met Paul Rabbering achter de draaitafels. Nee, het gaat verder allemaal goed. En dan moet ik ook nog een programma maken.
2: Het zijn de ridders van de radio. Trek het en strijden tegen saai show.
1: Wie zijn het dan?
2: Karsten en John.
1: Vanavond zonder Karsten.

0: Weekend Molenaar.
1: Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Hallo. Dit is jouw radio.
0: En onderweg, goede muziek. Want het is A1 Radio met Raccoon. Zometeen na Laura Branigan.

als je dit nummer over een jaar of 30 of zo nog eens luistert, dan hoor je die gasten zingen: het is al laat toch, drink je bier op. Maar in deze hele non-alcoholische ontwikkeling, hè, we drinken natuurlijk steeds meer 0.0 en Radler. Dan denk je, dat is toch eigenlijk een heel achterhaalde oude tekst. Ja, misschien wordt er dan heel anders naar geluisterd. Dat kan zomaar. Het is al laat toch, joh, de Raccoon op A1 Radio. Goedenavond, ik ben John Molenaar en ik zit hier doorgaans met Karsten van Dijk. Dan is het de Karsten en John Show. En vanavond is het de John Show, als je het goed vindt. Maar ik ben dan alleen hier, maar jij luistert dus samen. Hè, we komen er alsnog doorheen, toch? Ja, dat komt helemaal goed. Maar je moet me wel een beetje helpen, want ik liep weer tegen dingen aan. Ik was in de supermarkt. Ja, en dan gaat...

Nou, dat zal ik je vertellen. Ja, die jingle is groter dan het verhaal wat ik altijd erachteraan aan vertellen, wat ga vertellen. Maar goed, nee, in de supermarkt, ik moest komkommers kopen. En ik kom zo vaak in de super. En ik kan mij inmiddels wel een soort van deskundig noemen op dat gebied. Ook met name op het gebied van marketing. En fruit en groente ligt niet voor niks vooraan in de supermarkt. Hè, om je een goed gevoel te geven. Zodat je daarna je karretje kan volhengelen met allerlei chocola en bier. Maar goed, komkommers. Ik hengelde. Het was een actie. Want daar gaat het over. 2 voor €1,35. Waarop ik dacht van, nou, een poosje geleden had je 1 komkommer voor 1,35. Ik gooi ze in mijn mandje. Dus nou, ik verder door de supermarkt heen, scannen de scan. Wat, hè? Ik doe alles met de zelfscan. En een kwartiertje later kom ik bij de betaalpaal. En vlak voor ik dat die scanner in de houder stop, kijk ik nog even 1 keer, doe je dat ook? Dat je nog even 1 keer kijkt hoeveel voordeel je hebt gehad. En onderaan de streep zie ik voordeelbedrag 15 cent. 15 cent. Blijkt dat die komkommers samen 1,35 helemaal niet een bijzondere actie opleverden. Die hadden ze gewoon echt met 15 cent afgeprijsd. Ah, dan denk ik, what the fuck zeg. En om dan helemaal van achter in de supermarkt bij die betaalpaal terug te lopen naar helemaal aan het begin, naar die groenten en fruit, dat ga ik dan ook niet meer doen. Dus dan neem ik ze mee en dan reken ik af. Maar dat geeft me dan toch een gevoel dat ik toch weer genaaid ben. En daar kan ik niet tegen. Want ik kom altijd in de supermarkt en ik weet alles van marketing. En dan, je trapt er gewoon in. Ja, toch? Ah, oké. Okay. Het gaat alweer. Ik heb het weer van me af gekletst. Fijn dat je er even naar wilde luisteren. Nou, herken je dat niet? Dat heb je toch ook wel eens, denk ik, goede actie. En dan onderaan de streep stelt er geen ene reet voor. Oké. Onderweg in Karsten en John op A1 Radio. Een nieuwe ronde van de Gedichtkast. Maar eerst even een stukje vermaak in de vorm van...

0: En niet zomaar één. Het is tijd
1: voor Scooter!
0: Party people!
1: The sky has changed! Can you smell the

0: Dit is A1 Radio. En gedichten schrijven, dat kun je met kerst doen, dat kun je met Sinterklaas doen, maar je kan het ook het hele jaar doen. En dan maak je er gewoon een rubriek van in een radioprogramma. Wij zijn Karsten van Dijk en John Molenaar, waarvan de laatste nu aan het woord is. En dat is deze rubriek, namelijk de gedichtkast.
1: Karsten en John,
0: ja,
1: hebben bizar gedachten.
0: Bizar gedachten.
1: Die zijn niet te rijmen.
2: Lastig, ja.
1: Maar als je die hersenen...

0: En het is een speciale editie van de Gedichtkast. Want voordat ik verder ga, afgelopen week stond er in de krant, hier in Nijkerk en omstreken, een oproep om gedichten, schrijfsels, poëzie, limericks, wat er maar in je opkomt, om dat in te sturen. Voor de expositie Woordkunst. Die gaat hier binnenkort door heel de stad plaatsvinden. Dan gaan ze overal schrijfsels neerzetten. Ik weet nog niet eens precies hoe het vormgegeven gaat worden. En ik dacht, ja, weet je wat? Ik ga ook gewoon als inwoner wat inzenden. Want ja, dit programma maken we nu een half jaar lang. En iedere week heb ik daar dingen voor geschreven. En ik heb inmiddels een boekwerk vol. Ik kan eigenlijk een hele bundel voor mezelf uitbrengen. Maar ja, hoe leuk is het als jouw gedicht dan ergens in het centrum in de supermarkt hangt of wat dan ook. Dus ik heb het een en ander ingezonden. Ik heb geen idee of ze er iets mee gaan doen. En ik dacht, vandaag in de Gedichtkast doe ik gewoon een sneak preview van wat ik geschreven heb. En dat gaan we gewoon eens doen. Geen idee wat je ervan vindt. En het is een soort van best of. Of slechtst of. Het is maar net hoe je er naar kijkt. Van de afgelopen periode. Het Karsten en John. Nou, dan schrijf ik bijvoorbeeld dit soort dingen. Dit gedicht heet De Jubileumtoren. Want de Witte Toren van Nijkerk was laatst 250 jaar oud. Het gedicht gaat als volgt. Wat een echte toren kenmerkt, hoe hoger, des te bimbam. De Witte Toren van Nijkerk die past daar naadloos in, want hij zorgt dat de mooie stad jou al toelacht op afstand. Een wijs man die had het 250 jaar geleden al voorzien. We schilderen de bovenkant in RAL 9010. Nou, dat is bijvoorbeeld een gedicht dat ik dan geschreven heb. Heb ik ingezonden? Geen idee of die erin komt. Wat zal ik doen? Zal ik een gedichtje? Oh, deze doe ik ook even. Ook lokaal. Dat is de laatste even voor nu. Ik heb ook, dat ga ik straks doen. Allemaal limericks gemaakt op plaatsnamen, dat moest van Karsten. Limericks op plaatsnamen uit de regio. Nou, dat was me een pens werk, maar ik heb toch echt eindeloos veel limericks. Gaan we straks ook op de zender gooien. Ik denk niet dat ze die gaan plaatsen, want het is vaak een beetje schunnig en het heeft een beetje met seks te maken. Oh, hij zei seks. Ja, dat kan natuurlijk niet in zo'n expositie, maar op de zender hier kan alles bij A1. Oké, dat straks. Nu eerst het gedicht De Nacht van Nijkerk, zo heet hij. Komt-ie. Een treetje bier op links, een treetje bier op rechts. Twee handen in de lucht, het bier loopt in mijn nek. Hete koffie, personeel. Hoe kom ik bij mijn maten? Hé, de buren, even gezellig bijpraten. Of ik ook een biertje wil. Ja, is goed, doe er nog maar twee. Ja, de nacht van Nijkerk, die is altijd in de avond. Want 's nachts, dan hang je boven de play.
1: Karsten en John. Karsten en John. Karsten en John. Karsten en John. Karsten en John.
0: Helemaal niet gek, toch? Poëzie, of je dat nou wil of niet. Ja, ik heb daar wel lol in, dat schrijf ik dingen. Geen idee wat ze ermee gaan doen. Hier op de zender kan het allemaal, hè. Straks nog een nieuwe ronde. Zometeen even de headlines ook. Je moet ook een beetje weten wat er speelt in de wereld. Ja, leuk toch? Na Kelly Clarkson.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Het weer: toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Weet je wat er ook aan de hand is? De inwoners van Nijkerk en omstreken die leven niet gezond genoeg. Volgende week is er een hele informatieavond over in de bibliotheek. Wat is er aan de hand? Zometeen veel meer erover op A1 Radio.

0: Het zijn van die nummers die je helemaal niet meer zo vaak hoort. En als je ze hoort, dan denk je van, oh ja, dat was leuk. En waar hoor je ze dan? Dan is dat op A1 Radio. Lokale omroep van Nijkerk en Barneveld en omstreken. Je hoorde Let Me Blow Your Mind van Eve. Attention! De inwoners van Nijkerk en omstreken, die leven niet gezond genoeg. Ja, dat wist je niet, hè? Ik ook niet. Maar er is wel echt iets aan de hand over precies één week. Dus dat is volgende week woensdagavond. Is er in de Biep in Nijkerk een heuse informatie- en brainstormavond hierover. En die wordt georganiseerd door, let op, Gezondheidszorg Nijkerk, Sigma en de gemeente hier. En daar hebben ze inwoners bij nodig. Want de stad, de gemeente moet gezonder worden. En dat komt heel mooi uit. Want iedereen die luistert naar A1 Radio, dat zijn gezonde inwoners. Tenminste, ik ga ervan uit dat zo is. Dus dat is mooi. Ik heb je aandacht. Heel goed. Maar ik wil hier veel meer over weten. En daar is niemand minder voor aan de telefoon dan Tamara Derks. Tamara, goedenavond.
1: Hi, goedenavond, John.
0: Ik hoor mezelf drie keer terug. Wacht even. Hoor je? Ik denk als je nu zit te luisteren, dan gaat het iets niet helemaal goed. Tamara, ik ga even kijken of je met een ander telefoonlijntje kan bellen. Dan kom ik zo bij je terug, oké?
1: Helemaal goed.
0: Oké,

0: Dat waren een heleboel Merci chocolaatjes. Ja, dat is gewoon soms even lekker. Ik had het er net over. De inwoners van Nijkerk leven niet gezond genoeg. Er is van alles aan de hand. En toen dacht ik van, nou, dan gaan we dokter Tamara er eens even bij halen in de uitzending. Maar de grap is, dat is wel leuk. We hebben hier in de studio 3 telefoons. Waarom heb je 3 telefoons? Ja, soms heb je op zaterdag al die voetbalwedstrijden en de verslaggevers ter plekke. En dan pakte ik precies de verkeerde telefoon, want er kwam een geluidseffect bij. Dus ik ga nu Tamara er weer bij schuiven en kijken of we nu gewoon elkaar normaal kunnen verstaan. En jij, als je nu luistert ook. Tamara, goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Oh, het lukt. Het lukt.
1: Wacht
0: even. Oh, beter. Ik zet er ook even een lekker muziekje bij, zo op de achtergrond. Ah, ja, dan word ik weer rustig. Ja, ik raak al een beetje gewoon. Ja, dan raak ik toch een beetje in de stress. Maar gelukkig, er is een dokter in de zaal, dus dat komt goed.
1: Er is een dokter in de zaal, precies.
0: Nou, ik heb je net al helemaal aangekondigd. Mocht iedereen die nu inschakelt denken van, wat is er aan de hand? De inwoners van Nijkerk die leven niet gezond genoeg. En daarom is de volgende week woensdagavond in de Biep in Nijkerk een heuse bijeenkomst over. Het is een informatieavond, het is een beetje een brainstormavond. En die aankondiging kwam en toen kreeg ik de vraag van, hey, daar moet wat mee gedaan worden op A1. Nou, graag zelfs. Dus vandaar, Tamara, ik heb je aan de telefoon. Maar dat is dus niet zonder reden. Er is blijkbaar echt serieus iets aan de hand. Ik weet blijkbaar van niks, maar er is dus... Ja, vertel, waarom is die avond?
1: Nou ja, wat we zien, en dat is niet per se alleen in gemeente Nijkerk hoor, maar dat is landelijk, is dat mensen wel ouder worden, maar ze worden ouder in jaren van ziekte. Dus steeds jonger zijn mensen als ze bijvoorbeeld suikerziekte krijgen of hoge bloeddruk. Of een hoge cholesterol, hart- en vaatziekte, overgewicht, dat neemt al jaren toe. En dat doet natuurlijk iets met de gezondheid. Dus wij waren al lang bezig om de gezondheid en de vitaliteit van Nijkerken te vergroten. Ik heb daar zelf ook een eigen praktijk gehad, mijn eigen huisartsenpraktijk. En met de gemeente, met het welzijn en een aantal zorgverleners zijn we op pad gegaan in Nederland. Om te kijken van, hey, wat gebeurt er nou in het land om die gezondheid van gemeentes te verbeteren? En daar is deze avond uitgekomen.
0: Ja, Tamara Derks, inderdaad, huisarts, hier in Nijkerk een praktijk gehad. Maar mensen maken toch zelf wel uit of ze gezond willen leven of niet?
1: Ja, zeker. Kijk, wij vertellen ook niemand wat ze moeten doen. Sowieso gaan mensen daar meestal niet heel lekker op als je vertelt wat ze moeten doen. Hè? Mensen die doen wat ze willen doen. Alleen we zagen, en met name bijvoorbeeld in de gemeente Wijchen bij Nijmegen, dat als je ze de kans biedt om zelf inspraak te hebben, ja, dat ze dan heel veel voor elkaar krijgen. Dus vaak weten mensen niet van, hey, er zijn allerlei subsidies bijvoorbeeld via de gemeente of via welzijnsorganisaties zijn er al allerlei initiatieven. Maar daar missen ze soms een beetje de aanjagers, de gemotiveerde inwoners die denken, hey, ik wil trots zijn op mijn gemeente dat ik hier aan bij heb gedragen. En dat ik van gemeente Nijkerk, dus Nijkerkerveen en Hoevelaken, dat we daar een gezondere gemeente van hebben gemaakt. En dat zagen we heel erg terug in Wijchen. Dus daar zijn we ook mee aan de slag gegaan binnen gemeente Nijkerk. En inderdaad, de volgende week woensdag is de aftrap 7 oktober.
0: Ja, we zitten er kort op. Dus vandaag, hè, iedereen die luistert en denkt van, hey, ik wil een betrokken inwoner zijn. Die kan zich daar dan gaan melden bij die avond, hè?
1: Nou ja, je zegt het heel goed. Wel een betrokken inwoner. Want wat we niet willen is dat mensen daarheen komen en eigenlijk alleen maar informatie willen van, nou, wat zou ik zelf nou anders kunnen doen? Hè? Daar ga ik natuurlijk wel wat over vertellen, over gezondheid en wat je zelf kan doen. Maar wij willen vooral echt dat mensen meedenken, dat ze gemotiveerd zijn, dat ze echt, nou, wat ik zei, hè, trots zijn op hun gemeente. Nou, een mooi voorbeeld was bijvoorbeeld in Wijchen. Daar hadden ze langs verschillende wandelroutes, hebben inwoners bankjes geregeld. Die werden weer gemaakt, zeg maar, door een school, werden gesubsidieerd door de gemeente. Dus betaald door de gemeente. Dus zag je zo'n mooie samenwerking ontstaan. En ja, wij willen dat echt vanuit inwoners zelf ontstaan. Dus wij doen in de loop van het aankomende jaar ook een beetje een stapje terug. Maar helpen inwoners wel een handje van, hey, waar zou je nu geld of middelen vandaan kunnen halen?
0: Ja, want nu wordt het concreet. Daar was ik even nieuwsgierig naar, inderdaad. Want we weten allemaal, ja, we moeten gewoon goed slapen. We moeten wat minder op die mobiel. We moeten letten op ons eten, dat gevarieerd is. Maar wat kan er dan concreet uit zo'n avond komen? En de koppen bij elkaar steken, dan is dit dus inderdaad een voorbeeld van gezond Nijkerk en de omstreken. Dat zou dus te maken kunnen hebben met bankjes. Heb je nog meer voorbeelden waar je dan aan zou denken als resultaat?
1: Ook bijvoorbeeld met wandelgroepen, met kookworkshops, met voorlichtingsavonden op scholen. Initiatieven rondom slaap. Het maakt eigenlijk niet uit. Dus we geven een aantal voorbeelden die avond. Maar ons stuk is echt maar heel kort. Hè. Dus ik doe dat samen met een fysiotherapeut, met Paul. Maar wij willen vooral dat mensen gaan ook snel in groepjes samen. En mogen aan het einde van de avond echt een pitch geven. En de beste ideeën die... Daar mogen ze mee aan de slag en die groepen gaan wij het komende jaar begeleiden.
0: Je bent me net voor, want hoe gaat het dan? Wat is de volgende stap? Is het dat jullie het helemaal loslaten en nou inwoners gaan leuk initiatief, gaat maar regelen? Of gaan jullie dat begeleiden? Hoe gaat dat in zijn werk? Dat gaat dus wel hand in hand, begrijp ik.
1: Ja, absoluut. En wat we wel hebben gezien is, het is goed om wel een jaar in ieder geval vinger aan de pols te houden, mensen ook wat wegwijs te maken. Ja, en wat ik zei, gemeente Wijchen is onze grootste inspiratie daarin. Daar zag je op een gegeven moment dat de zorg zich stapsgewijs terugtrok. En dat hele initiatief Gezond Wijchen wordt echt gedragen door inwoners. Dus dat zou natuurlijk prachtig zijn als we over een jaar een aantal hele enthousiaste inwoners hebben die hiermee aan de slag zijn gegaan.
0: Jullie doen het dus niet voor niks hier in Nijkerk. Wat is je verwachting? Ga je genoeg mensen bij elkaar krijgen omdat dat er echt wat los gaat komen? Dan moet er echt wel wat gebeuren dan toch, of niet?
1: Ja, zeker. Nou ja, ja en nee. Kijk, de zaal is nu voor ruim de helft gevuld. Dus we hebben nog wel een paar plekken, ook niet heel veel meer. En wat we hopen is dat mensen dus echt zelf aan de slag gaan en met ideeën komen waar wij nog niet eens aan gedacht hebben. En we hebben nu zelfs al mensen gehad die ideeën nu al opstuurden. Hebben voor wandelgroepen voor mantelzorgers ook een hele belangrijke groep om te ondersteunen. Dus ja, kom maar op met al je ideeën rondom voeding, beweging, ontspanning, slaap, zingeving, verbinding. Eigenlijk alle leefstoffactoren die we, die we kennen.
0: Oké, helder verhaal. Ik zit nu te luisteren naar A1 Radio. Ik hoor dit gesprek en ik denk, ik wil erbij zijn. Wat moet ik doen?
1: Nou, meld je aan via gezondheidszorgnijkerk.nl. Er staat op de homepage staat een aanmeldlink. Dus natuurlijk gewoon een gratis bijeenkomst. Als je denkt, ik heb zo'n enthousiaste zus, buurvrouw, vriend. Neem die mee, meld ze wel aan. En dan zien we mensen heel graag volgende week woensdag 7:30 gaan we beginnen.
0: Nou super, dokter Tamara, ontzettend bedankt. En ik hoop dat we op deze manier door de radio heen Nijkerk alweer een klein beetje gezonder hebben gemaakt. Een stap die richting op. En veel mensen hebben weten te inspireren.
1: Dankjewel. Dankjewel. Fijn dat het nog goed is gekomen met alle lijnen. En dat hoop ik dat jij ook weer een beetje ontspannen bent en een hele mooie uitzending.
0: Ik ben helemaal zen. Dankjewel, dokter.
1: Fijne
0: avond. Goeie dingen, verrassende zaken. Je hoort het in Karsten en John op A1 Radio, waar de nieuws...

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. Belangrijke bedrijven zoals OpenAI en Google hebben inmiddels al een kort akkoord ondertekend over hun eigen toezicht. Trump wil de Amerikaanse ontwikkeling niet vertragen uit angst voor concurrentie met China. Opvallend is ook zijn decreet waarin staat dat de Amerikaanse overheid verplicht om AI voortaan superintelligentie te noemen. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. De oppositiepartijen noemden het een boete op sparen, waarna ook de drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA lieten weten naar alternatieven te willen kijken. De oppositie blijft daarnaast kritisch op de geplande verhoging van de inkomstenbelasting, omdat meer werken moet lonen. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Premier Netanyahu heeft zijn veiligheidsdiensten opgedragen zich voor te bereiden op verdere dreigingen. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. De Israëlische defensieminister spreekt van een terreurpoging, al is de precieze toedracht van de aanval nog altijd niet duidelijk. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. De journalist, de cameraman en de beveiliger maakten een reportage over overlast door verslaafden in de hoofdstad toen een man uit het niets uithaalde naar de camera en een mes trok. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet opgepakt. Burgemeester Halsema heeft het incident afschuwelijk genoemd en wenste de betrokkenen van Omroep Poont veel sterkte. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Radio. Goedenavond.
4: Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
4: Ah, nog een uurtje Karsten en John. Zonder Karsten, met John. En een heel vet nummer dat je lang niet hebt gehoord.

Fortune Fairy Tales. En My Little Fantasy. Op A1 Radio bij Karsten en John. Ja, waar anders dan bij Karsten en John? Wij houden een beetje van die muziek van toen. Goed nieuws. De krant is op de mat geploft. We gaan zo even krantjes speuren met het nieuws uit Nijkerk en omstreken.

dat is altijd een fijn moment. Woensdag, dan ploft de krant op de deurmat, klep uit de klep. En dan hoef je hem helemaal niet door te bladeren. Er staat niet zoveel bijzonders in. Maar genoeg om een rubriek mee te vullen. Ik doe het gewoon voor jou. Ik blader door de krant en ik zie dingen. Bijvoorbeeld een heel grote foto op de voorkant van de krant. Vorige week stonden er 4 grote foto's. Dan mocht je kiezen welke er won. Want dat waren de inzendingen van de zomerfotowedstrijd. En weet je wie er gewonnen heeft? De foto die ik zelf ook het mooist vond van die dame met die grote zonnebril. Die zie je heel close-up. En in die zonnebril weerspiegelt een historisch gebouw. En vorige week wist ik niet wat voor gebouw dat was. Ik kon het niet helemaal plaatsen. Maar het blijkt het Louvre te zijn. En dit is de foto van Tess. En die is genomen door Rianne van der Horst. Dat zal de moeder wel zijn. En die foto heeft de meeste stemmen binnengehaald. En ze heeft een barbecue gewonnen. Nou, kun je meteen inwijden met die temperaturen. Van harte gefeliciteerd. Nou, dat neemt de halve voorpagina in beslag. Dan is er van alles te doen in Hoeverlaken met verkeersplannen en gedoe. Ja, ik denk dan, verbouw gewoon knooppunt Hoeverlaken. Ga dat eens aanpakken, maar dit gaat over tunnels en andere straten. Laten we maar even gaan. Oh, dat heb je misschien wel gezien. De brandweer oefent op grote hoogte, staat hier met een foto. Ze hebben geoefend om een slachtoffer van een toren naar beneden te krijgen. En dat deden ze hier in Nijkerk vanaf de Witte Toren. Het was niet een echt slachtoffer, het was een dummy. Lijkt me nou leuk om dat slachtoffer gewoon te zijn. Ja, ik ben er wel van, een beetje hoogtes, als ik maar goed vastzit. Jij? Nee? Oké. Goede oefening van de brandweer. Halen ze de krant mee, hoor. Goed gedaan. Even kijken. Staat er verder allemaal in. Oh ja, het regenboogpad staat er ook weer op. Weet je wat het kost? Elke keer dat het schoongemaakt moet worden. Het kost minstens 3000 euro, staat hier. Ik dacht dat het 2000 was. Het wordt blijkbaar steeds meer. Op dit moment, tenminste op deze foto, ziet het regenboogpad er netjes uit. Maar waarom staat hij in de krant? Na weken vol bekladding vond lezeres Willemijn het een leuker aanzicht om de gekleurde bloemen bij te leggen. Ja, dus als je goed kijkt naar de foto zie je de bloemen opliggen. Inmiddels zullen die er niet meer zijn en is het hopelijk nog steeds wel een heel mooi bad. Alright. Wat staat er nog meer in de krant? Ik had net wel mooie dingen gezien. Die hadden met beweging en sport te maken. Geen ontheffing vuurwerk. Oh ja, dat heb ik ook al. Ik scan voorafgaand aan deze rubriek. Ik bereid het voor. Ik scan op één minuut lang even de krant. Nee, er komt toch geen ontheffing voor verenigingen of stichtingen om vuurwerken af te steken tijdens de komende jaarwisseling. Ja, het is verboden, hè? Ja, je bent aan de beurt straks. Of nou, helemaal niet, want het mag gewoon niet meer. Maar ja, er was toch iemand, en dat was een kerel van de lokale... Peter Collignon van de lokale partij, die ging toch vragen van... kunnen we niet een uitzondering maken voor bedrijven en stichtingen... dat dat toch... nee, mag gewoon niet. Klaar, hebben ze gezegd. Nee, het moet allemaal onder professioneel toezicht. Ja, handen op de rug en kijken naar de show... Wordt wel wennen. Lijkt me raar, hoor. Lijkt me heel raar. Dit. Ik weet niet, hou je van sport en hardlopen? Dan moet je tegenwoordig je eigenlijk meteen opgeven voor een evenement... dat over 3/4 jaar ongeveer of een 1/2 jaar gaat plaatsvinden. Anders is het vol. Zo ook de Nijkerk City Trail. Die komt er alweer aan. Ja, in april. Maar je moet je nu gaan opgeven, want voor het weet zit het vol. De inschrijving is geopend. Evenals de halve van Nijkerk. Dat is... Ja... Maar dat is ook in april. En weet je wat ik heel erg vind? Dat is vlak achter elkaar volgens mij. De Nijkerk City Trail staat gepland voor woensdagavond. Woensdag 7 april. En op zaterdag 10 april is de halve van Nijkerk. Ja, dat vind ik dan raar. Ik ben hardloopfanaat. En ik denk, waar kun je dat nou niet uit elkaar halen? Ja, het is natuurlijk, heeft allemaal te maken met de Nijkerkse feestweek. Ik weet het wel, maar had dat niet even... Oké. Goed, de inschrijvingen zijn geopend. En ben je denk ik toch weer even bijgepraat. Want ja, sommige dingen die moet je alvast gewoon... Je moet een beetje regeren is vooruitzien, zei mijn opa. Dat vind ik dan ook leuk. Tjibbe Veldkamp, die komt. Wie? Dat is die auteur van de kinderboeken van Agent en Boef. Het prentenboek Kom uit die kraan. En De jongen van de wereld. De jongen die van de wereld hield... En vele andere kinderboeken, Tjibbe Veldkamp, die komt naar boekhandel Roodbeen. En dat is zaterdag 3 oktober. En dat is aanstaande zaterdag toevallig. Nou, hey, ben je toch weer even bijgepraat? Luister. Ik ga dit starten.
En dan ga je een paar gasten horen zingen dat je denkt van... hé, maar dit is toch het nummer van Snelle en Zoe Levi. Ja, deze hebben ze gecoverd in het programma Beste Zangers. En hij is goed. Het zijn de jongens van Clouseau. En die doen Ik Zing. Moet je luisteren. Als ik...

vet, hoe vet. Ik zing niet van Snelle en Zoe Levi, maar van Clouseau. En ik weet niet of jij kijkt ook naar beste zangers. Heel eerlijk vind ik dit seizoen iets minder goed dan vorig jaar. Dat ligt misschien een beetje aan de groep en de nummers die ze maken. Maar toen kwam dit voorbij. En dit spelen ze dus gewoon zo hop voor de vuist weg. Super strak, goede band. Ja, dit is echt wel de klapper, vind ik, tot nu toe van dit seizoen. Nieuwe muziek, je ontdekt het.

0: Hoe vet was dat? Silencio, de nieuwe van U2. Goeie plaat. Ik vind het tof dat ze eindelijk weer eens terug zijn. En benieuwd of ze weer zo relevant worden als een beetje de begin Zero's. Het album All That You Can't Leave Behind. Wat had je nog meer? How to Dismantle an Atomic Bomb. Dat was een beetje de tijd dat ik erin kwam van U2. Toen ben ik naar concerten geweest. Maar eigenlijk teren ze nog steeds op hun hits uit de 80s, 90s en begin Zero's. En wie weet, Carnaval de Luz, het nieuwe album, dat ook weer een toevoeging aan hun catalogus wordt. Het zal weer eens tijd worden, toch? U2 op A1.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Israël schroefde de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.
0: En of je dan wil of niet, poëzie. Of je dan wil of niet. Zometeen op A1 Radio in Karsten en John. Een nieuwe ronde van de Gedichtcast. Maar eerst Jenna Spyro en Die on This Hill.

Wat een stem was dat, hè? Als je zo kan zingen. Ja, Shanna Spyro en Die on This Hill op A1 Radio vanuit Nijkerk. Live vanaf de Witte Toren. En Nijkerk, Barneveld en omstreken. En je bent bij Karsten en John. En ik ben John Molenaar. Zo, hè. Dan moet je, soms moet je even laten weten wat je eigenlijk allemaal aan het doen bent om die zender. Weet je wat eraan komt binnenkort in Nijkerk? Dat is over precies 1 week. Als je een beetje wat betrokken wil gaan worden in je omgeving, en dat wil je misschien nog heel lang, maar dat komt er nooit van, dan moet je over 1 week, woensdagavond, naar de Biep. En dan moet je je daarvoor opgeven. Want dat is een speciale avond gaat er dan plaatsvinden om Nijkerk weer een beetje gezond te krijgen. Er is een huisarts, dokter Tamara, en er is een fysio Paul. Die gaan het begeleiden en dan gaan ze op zoek in een soort van brainstormavond met bewoners naar allerlei initiatieven om de stad en de gemeente gezonder te krijgen. Kan zijn in de vorm van van bankjes langs de kant, een nieuw sportclubje dat opgericht moet gaan worden. En zij gaan de inwoners stimuleren om dat te gaan organiseren. Maar dan wel in samenspraak, in samenwerking met bijvoorbeeld de dokter Tamara en fysio Paul en mensen van de gemeente. Dus je staat niet alleen. Dus meld je aan op, en dat moet ik even opzoeken, dat was nijkerkgezond.nl. En nog iets, dat is ook binnenkort. Dat begint volgende week zaterdag en dat duurt tot zondag 15 november. 7 tot en met 15 november. Een heel cultureel event in deze gemeente. Waarbij gedichten, limericks en korte verhalen van lokale schrijvers te zien zijn in etalages van winkels en woningen. Dat werd aangekondigd en toen dacht ik met Karsten van ja, wij doen nu al een half jaar lang dit programma waarin wij een heleboel poëzie doen. Wij schrijven echt wat voor deze show, want dat vinden we leuk. Kunnen we ons daar niet voor opgeven? Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik heb een heleboel schrijfsels bij ze over de schutting gegooid. Ik denk niet dat ze er heel veel van gaan publiceren, want ja, soms is het een beetje op het randje en verder over. Maar goed, we gaan het merken. Het leuke is, er zijn ook dingen waarvan ik zeker weet dat ze het niet gaan publiceren. En die kan ik gewoon in dit radioprogramma gaan voortdragen. Want dat is het leuke van de gedichtkast. Kom.

rectificatie, die avond in de bibliotheek van Gezondheidszorg Nijkerk, dat is de site gezondheidszorgnijkerk.nl. Moet ik wel even goed zeggen. Ik heb limericks gemaakt. Dat moest een poosje geleden van Karsten. Limericks over, die gaan over de plaatsen uit deze regio. En dat is een partij rijmwerk. En dat is wat uitgekomen. Moet je maar eens even luisteren. Ik ga ze gewoon voordragen op de zender. Daar komt-ie. Er was eens een vrouw uit Voorthuizen. Die behoorde tot de rijke luizen. Die manege is van mij, die villa hoort erbij. En ik heb ook in Amersfoort huizen. Er was eens een meisje uit Appel. Die er nogal vreemde woorden uit flappel. Dat is me een ding, zo'n tongpiercing. En check ook mijn tattoo van Max Verstappel. De volgende heeft de inzetting niet gehaald van de woordkunst. Komt-ie. Er was dus een babs uit Barneveld. Die had zijn eerste huwelijk bezegeld. Wat zeg je me nou? Was die kerel een vrouw? Toen is die de laan uitgekegeld. Ja, je kan niet alles in die etalages ophangen. Het is al gauw een beetje op het randje. Of een blondje, die was er uit Hoevlaken. Verwikkeld in moeilijke zaken. Hé, kak, dat zit tegen. Wegwerkzaamheden. Hoe moet ik nu

in Achterveld. Die had de politie boos opgebeld. De man zat te vloeken. Mijn tuin ligt vol boeken. Meneer, u woont naast de Bijbelbelt. Misschien ontdek jij die gedichten straks wel hier in de gemeente op allerlei winkelruitramen.

0: jingle. Die had ik toch net al gedaan.
1: Ja, toch?
0: We hebben zoveel leuke liedjes in deze show.
1: Ja.
0: Het zijn dus ridders van de radio. Trekken en strijden tegen saaie shows. En op ons paard hobbelen we door de regio. Door de Arkenheempolder. Door de

0: Hoe heet ze nou?
1: Karsten en Joop.
0: Oh. Het is kinderboekenweek, hè? Ik heb een dochter, die houdt ook wel van een beetje tekst schrijven. Die heeft gewoon een heel boek geschreven. Ze is 11 jaar. En ik dacht, ik ga gewoon een stukje voorlezen uit het boek. Toch een beetje in het thema blijven. Zometeen op A1.

Heb je het weer voor elkaar gekregen? Zou Karsten gezegd hebben. Ja, ik heb er weer een track van Bon Jovi in weten te fietsen. Blaze of Glory bij A1 Radio. Ik gaf het net al even aan. Het is kinderboekenweek. En ik weet niet of jou dat bezighoudt. Maar mij wel in zekere zin, want ik heb kinderen en die zitten op een basisschool. En ja, die zitten dan al middenin in de kinderboekenweek. Dat straks in krantjespurren kwam al voorbij dat kinderboekschrijver Tjibbe Veldkamp, die komt binnenkort naar boekhandel Roodbeen. Er is van alles aan de hand dus. En dat op die scholen dus ook, gaan ze er ook van alles mee doen. En bij mij gaat het dan zo ver in Huizenmolenaar dat ik een kind heb dat zelf een boek schrijft. Dus ik zeg tegen mijn dochter, tegen Eline van 11... zal ik dat boek van jou, mag ik dat ook gewoon voorlezen op de radio? Waarop ze zegt, ja, is goed. Dus zodoende, ik ga gewoon een stukje voorlezen. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Het boek heet 6 staarten en 1 spoor. Het bestaat uit, hoeveel pagina's? 37. En die ga ik niet allemaal voorlezen, want ik heb nog 10 minuten. Dat gaan we helemaal niet eens halen. En daar zit je ook totaal niet op te wachten. Maar ja, wie weet, misschien vind je het nog wel leuk ook. Ik heb geen idee wat het gaat worden. Ja, luisterboeken zijn tegenwoordig best wel hip en cool. Dus waarom ook niet? Waarom gewoon niet hier op de lokale zender? Nou, lekker muziekje eronder. Wow. 6 taarten en 1 spoor. Je merkt zo waar het over gaat. Hoofdstuk 1, dat heet Gaan met die banaan. Zijn we al zover? Zeg ik zenuwachtig tegen mama. Nee, nog niet, schat. Over een uurtje of 2 gaan we vertrekken. Ik heb er heel veel zin in, want we gaan naar Zuid-Afrika. We gaan kamperen op een open plek midden op de savanne. Daar gaan we de Big 5 spotten in een jeep. Alle 5 de dieren van de Big 5 zijn mijn lievelingsdieren. Dus ik kan echt niet lang meer wachten. Mam, zeg ik, gaan we nou? We hebben niet de hele dag de tijd. Mama kijkt me geïrriteerd aan. Kom op, Yara, we moeten zometeen ook nog dagen rijden en vliegen, dus verheug je er niet al te veel op. Verdrietig loop ik naar mijn kamer. Waarom moet het altijd zo lang duren voordat we eindelijk kunnen gaan? We hebben alle tassen toch al ingepakt. Maar even later hoor ik papa roepen: ga met die banaan, we gaan vertrekken! Ik denter van de trap af, doe mijn schoenen aan en storm het huis uit. We gaan op vakantie! Hoofdstuk 2. Spelen. En zo gaat ze naar het volgende hoofdstuk. Na een hele, ja echt, een hele lange reis met heel veel E's zijn we eindelijk aangekomen. Yes! Ik heb echt zoveel zin om hier een week te zijn. Als papa en mama de tent opzetten, zegt mama: Yara, je mag wel op het veldje verderop spelen. Daar is een speeltuintje. Ik loop er naartoe. Best ver. Ik hoop dat ik niet verdwaal. Dan zie ik een glijbaan. Daar moet het zijn. Ik loop er naartoe, klim op de glijbaan en kijk nog even achter me om er zeker van te zijn dat er geen tijger of een puma achter me staat. Ik kan nog net 1 klein stukje van de tent zien, dan gelijk naar beneden. En nog een keer, en nog een keer. En steeds heb ik de neiging om achterom te kijken, omdat ik bang ben dat er echt een dier achter me staat. Ik weet zelf ook niet waarom ik dat denk, maar ja, zo ben ik. Ook thuis in mijn kamer bedenk ik steeds dat er onder mijn bed een krokodil zit. Of een olifant. Mijn vrienden zeggen dan dat er niet eens dieren in je kamer kunnen zitten. Ja, ik weet ook niet hoe ze daarop komen, want mijn hond heeft gewoon een eigen mand in mijn kamer. Meestal ben ik buiten en zoek ik diertjes in de sloot. Of soms zit ik met mijn hond tijdschriften te lezen over dieren die leven op de savanne. Maar ik denk dat die andere jongens uit mijn klas uren achter een schermpje zitten te gamen. Waar je natuurlijk uren mee vol kan maken. Die glijden op vakantie echt niet 200 keer van een glijbaan, waar ik nu mee bezig ben. Na ongeveer 364 keer van de glijbaan af te gegleden te zijn, ben ik er wel een beetje klaar mee. En het wordt al langzaam donker. Ik glij voor de laatste keer van de glijbaan af. En dan loop ik naar links. Of was het rechts? Het wordt al schemerig. Waar moet ik heen? Volgens mij was het die kant op. Of, oh nee, oh, in dit soort situaties is het enige wat je op dat moment kan zeggen: shit. Of nee, poep. Dat spreek je uit als poep in een zucht. Poep. Ja, dat klinkt raar, maar het is gewoon zo. Poep. Links of rechts. Of misschien wel helemaal geen links of rechts, maar vooruit of achteruit. En dan, hoe weet je of je 100% in een rechte lijn loopt? Als je dat niet zeker weet, loop je misschien uren in rondjes. Dan ben je over 3 weken nog niet bij je eindbestemming. En oh ja, in dit geval zie ik ook nog bijna niks. Veel te veel redenen om op te noemen als je het hebt over verdwalen op de savanne.
Oh jee. Hoofdstuk 3. Rechts. Laat ik maar naar rechts lopen. Dat is volgens mij naar die boom waar onze tent onder staat. Ik loop naar rechts. Kijk, daar is de boom. Nee, niet. Oh, links dan maar. Na een half uur lopen plof ik op de grond. Waar moet ik nu weer heen? Het is inmiddels ook al heel donker. Ik zie echt bijna niets meer. Ik zoek wel een boom waarin ik kan slapen. Dat klinkt misschien heel zelfverzekerd, maar ik heb op dit moment niets anders aan mijn hoofd dan bang zijn. Echt waar. Even later kom ik aan bij een perfecte boom om in te slapen. Bovenin zitten veel takken waar je lekker op kunt liggen en de boom is een heel klein beetje dicht begroeid. Top. Maar hoe kom ik erin? Aan de stam zitten geen uitstekende takken of andere dingen waarbij ik me kan vasthouden. En ik heb ook niet echt iets bij me waarmee ik boven kan komen. Ik bestudeer mezelf eens goed en zie dan dat de koordjes van mijn hoodie misschien wel handig zijn voor dit soort noodgevallen. Ik trek eraan en even lijkt er geen beweging in te komen, maar het lukt. Ik heb een lang stuk oranje touw in mijn handen. Ik bind hem aan de boom vast, ga eraan hangen en stukje voor stukje klim ik de boom in. Even later zit ik op het tak. Het zit niet zo lekker als een bed, maar het is tenminste iets. De volgende ochtend word ik wakker. Ik kijk om me heen. Huh? Ik lag toch in de boom? Of heb ik me vergist, want ik lig er niet in, maar eronder. Huh? Hoe dan? Mompel ik. Ik probeer op te staan, maar het lukt niet. Alles doet zeer, vooral mijn schouder. Ik hou me vast aan het touw van mijn hoodie en trek mezelf omhoog. Au! Of eigenlijk wauw. Want hoe kan het dat ik in mijn slaap uit de boom ben gevallen? En ik klim omhoog maar weer gauw de boom in. Er is niets afgebroken in de boom, dus ik denk dat ik er gewoon uitgerold ben of zo. Eenmaal aangekomen in de boom ga ik zitten op de tak en kijk uit over de savanne. Niks te zien, alleen maar savanne op wat bomen na. Ik draai me weer om en val dan bijna weer uit de boom. Ik kan me nog net vasthouden aan een uitstekende tak achter me en dan zie ik waarom ik zo schrok. Ik ben niet alleen. Ja, hoe zou dit verder gaan? Niemand die het weet, want het is bijna 8 uur. En er zit de uitzending van Karsten en John erop. Robbie Valentine is dit.

0: Ja, dat was flauw, hè? Dat was flauw. Het was trouwens bijna 9 uur, dat is juist. En het meisje komt allemaal dieren tegen op de savanne en dan gaat ze mee op avontuur. En uiteindelijk komt ze weer terug bij de tent. Zo, dat is even de samenvatting. Spreek je volgende week in een nieuwe uitzending van Carsten en John.
1: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
3: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 5:30, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten en er ook een traumahelikopter werd ingezet. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. Volgens de politie stonden zowel het slachtoffer als de verdachte ingeschreven in Alkmaar. Het onderzoek naar de precieze toedracht rond de steekpartij is nog bezig. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. Het toestel maakte vervolgens een noodlanding in Saoedi-Arabië, waarna een vervangende vlucht de reizigers alsnog naar Tel Aviv bracht. Onder begeleiding van de luchtmacht landde het toestel in Israël, waar Netanyahu verhalen van inzittenden aanhoorde. Volgens Israël voorkwamen de passagiers een terreurdaad door de aanvallende piloot te overmeesteren. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. Belangrijke bedrijven zoals OpenAI en Google hebben inmiddels al een kort akkoord ondertekend over hun eigen toezicht. Trump wil de Amerikaanse ontwikkeling niet vertragen uit angst voor concurrentie met China. Opvallend is ook zijn decreet waarin staat dat de Amerikaanse overheid verplicht om AI voortaan superintelligentie te noemen. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. De journalist, de cameraman en de beveiliger maakten een reportage over overlast door verslaafden in de hoofdstad toen een man uit het niets uithaalde naar de camera en een mes trok. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet opgepakt. Burgemeester Halsema heeft het incident afschuwelijk genoemd en wenste de betrokkenen van Omroep Poont veel sterkte. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
3: Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is AE.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. Het weer: toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.
2: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In Frankrijk verharden de landelijke scholierenprotesten zich met aanzienlijk meer geweld en vernielingen. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nunes. Die spreekt van zeker 356 betrokken scholen en al ruim 600 aanhoudingen. Sinds vrijdag zijn er al zo'n 100 agenten gewond geraakt bij de protesten. De scholieren demonstreren tegen het lerarentekort, de overvolle scholen en de chaotische roosterproblemen in Frankrijk. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 5:30, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten en er ook een traumahelikopter werd ingezet. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. Volgens de politie stonden zowel het slachtoffer als de verdachte ingeschreven in Alkmaar. Het onderzoek naar de precieze toedracht rond de steekpartij is nog bezig. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht, waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. Het toestel maakte vervolgens een noodlanding in Saoedi-Arabië, waarna een vervangende vlucht de reizigers alsnog naar Tel Aviv bracht. Onder begeleiding van de luchtmacht landde het toestel in Israël, waar Netanyahu verhalen van inzittenden aanhoorde. Volgens Israël voorkwamen de passagiers een terreurdaad door de aanvallende piloot te overmeesteren. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die een jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de stopzetting. Frankrijk zou nu in Europees verband gaan zoeken naar een nieuwe afspraak. De Britten hadden nog wel met de deal verder willen gaan. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Frankrijk verharden de landelijke scholierenprotesten zich met aanzienlijk meer geweld en vernielingen. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die een jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. België heeft zo snel mogelijk opvolgers nodig voor zijn 2 verouderde fregatten en dringt aan op een snelle oplossing. Dat stelt de Belgische defensiechef over de vastgelopen gezamenlijke bouw van 6 nieuwe marineschepen samen met Nederland. Vanwege de stijgende kosten en vertragingen bij scheepsbouwer Damen overweegt België nu over te stappen naar een andere leverancier. En mocht de samenwerking klappen, dan is dat een flinke tik voor Damen en ook voor de nauwe Nederlands-Belgische marinesamenwerking. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die 1 jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de stopzetting. Frankrijk zou nu in Europees verband gaan zoeken naar een nieuwe afspraak. De Britten hadden nog wel met de deal verder willen gaan. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: go. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

105FM en op 106.8FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De koninklijke marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web. Maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

Velt, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. Oh.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten.

0: Onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Indiase piloot, die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv, verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor, voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek